0: Nou, ik heb je zoiets.
1: Nee, ik doe het
0: niet. Yeah, we're 1060, just meet us at Cactus Park briefing.
1: Not everyone, George.
0: Not 33, I'll just give her 21.
1: And 4.